De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Nou, dat valt allemaal nog wel mee, hoor. En ik heb ook geen grijze trui aan. Zo, een hele goede morgen. Daar ben ik weer. Ik kan weer luisteren. 2 uur lang naar het programma Een Goedemorgen met Peter. Ja. De komende 2 uur heb ik weer hele leuke muziek voor je. Dus gewoon lekker blijven luisteren. Maar eerst is het tijd voor een kop koffie.

En ik nam je mee naar Volendam. Daar hebben de kids. En die zongen voor jou One Way Wind. Just say hello. Hallo allemaal. Leuk dat je erbij bent. Bij het station. Met de betere muziek. En dat allemaal speciaal voor jou. En dit is er een van. René Vroger.

En zo kan het natuurlijk ook, hè. Alles of niets. Linda, Roos en Jessica. Clouseau. En dat op deze ochtend. Goedemorgen.

0: En als je net hebt ingeschakeld, gezellig dat je erbij bent. Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter.
1: We gooien met de gouden hits.
0: Ja hoor, smijt hem met die handel.
1: We vliegen om je oren. Al dat mooie goud krijg je hier te horen.
0: Zeker weten.

terug in de tijd met de mama's en de papa's. California Dream. Ja. Je kan TikTok niet aanzetten. Of YouTube. Noem al die handel maar op. Dan kom je hem tegen. De George Baker Selection. En dan hebben ze zo'n leuk dansje erbij. Nou, we gaan het ook eens uitproberen in de studio. Una, Paloma Blanca.

Runa, Paloma Blanca, de George Baker Selection. En je moet toch maar eens een keer op internet gaan kijken. Dan kom je hem heel vaak tegen. En vooral de dansjes. Leuk om te zien, echt wel.

0: Je mag wel zeggen, Golden Oldie van ABBA. Ja, en dat voor de liefhebbers onder ons, dat kan hier allemaal.
1: Now this car is automatic, systematic, hydromatic, wide degrees lightning.

Dat is een golden oldie van Bob Marley en de Wailers. Ja. Zo, beste luisteraars. Ik ben vanochtend letterlijk en figuurlijk de platenkast ingedoken. En dan ga ik even kijken, wat zal ik draaien vandaag? Ja, en dan kom je dit soort platen allemaal tegen. Hè? Maar ik heb ook zo'n bakje helemaal links in de hoek staan. Dat staat op de foute platenbak. Daar draai ik eigenlijk nooit iets uit. Maar weet je wat? Ik ga het gewoon doen. Maak het uit. Ik heb er gewoon één tussenuit gehaald.

Nou, een golden oldie van Ben Kramer. Uit het foute bakje, zo zeg ik dat altijd. De clown. Hey, heb je net ingeschakeld? Goedemorgen met Peter.

Een plaat die wekenlang genoteerd stond in de top 40, Britney Spears. Ken je deze trouwens nog? Heb je net ingeschakeld? Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter. En dat ben ik dus.

Ja, beste luisteraars, dan kijk ik naar de klok. Inderdaad, het eerste uur is alweer voorbij. Ik ga even een kopje koffie inschenken. En dan ben ik zo weer bij u terug met de tweede uur. Tot zo!

0: Free Music Radio.nl.
1: Hallo, daar zijn we weer!
2: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
0: Peter Wilkens.

0: Een veelgedraaide plaat, Neil Diamond, Sweet Caroline. Zo, van harte welkom. Uw 2 is alweer gestart. Ja, dat gaat snel, hè. Een goedemorgen met Peter, 2 uur. Ramse Shaffi, laat me.
1: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

Yeah, Pussycat. Miauw. Ja, de dames kwamen trouwens uit Zuid-Limburg. Ja, weet je dat ook weer? Dat is interessant hoor, die informatie. Daar heb je een hoop aan.

En in 1985 stond hij wekenlang genoteerd in de top 40. En dan heb ik het natuurlijk over de Frank Boeijer Groep en Kronenburg Park. She's crazy like a fool.

Dat was een echte gouden ouwe. Ik nam je mee naar het jaar 1967. En toen scoorde de Tremolo's een hele grote hit met dat plaatje. Ja.

En dat gaat zo nog wel even door. Bryan Adams. En dat speciaal voor jou. En ik heb er nu eentje voor je klaarstaan. En dat is een hele grote hit van Danny Vera. De Rollercoaster.

prachtige plaat, Danny Vera. Ja, beste luisteraars, het is weer voorbij. Je kon 2 uur lang luisteren naar het programma Een Goedemorgen met Peter. Ik wens je nog een hele leuke dag toe. Doe wat leuks in ieder geval. En wat mij betreft tot de volgende keer. Bye bye.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De nooit vervelende hits. Bart Mottaar.

0: Pommelien Thijs mag meteen openen en dit met Dunne Lijn en dit voor een nieuwe aflevering van de Nooit Verdwenen Hits. Mijn naam is Bart Mataar en dit is het komend radio in je radio.
1: In a lazy boy, TV on a western, fast asleep.

Deze Peter Chilling is geconfronteerd na al die jaren met een probleem dat het liedje gaat over een astronaut die helaas niet kan terugkeren richting aarde. U luisterde naar zijn enige hit dat we terugvonden in 1983. Peter Chilling en Major Tom. En nu richting 1990 met Del Emery.

0: De formatie Goldband uit Nederland en Naakt op het Plein moest je nu pas bijkomen. U luistert mee naar de nooit vervelende hits. Wij zetten het komend radio uur in je radio. Mijn naam is Bart Motaar en dit hier is Berre en Break 'em All.
1: I'm loving every word you say, girl. Even when they're hurting me now. You're the medicine and you're the pain. The one I always dreamed about. Who I can do it all without. But no one else can make me feel this way.

De betekenis Coco Jumbo is niet iedereen het eens. Zo zou het in het Spaans betekenen hersenen die kraken. Het album Up and Away komt uit 1996 en was een commercieel succes.

Albert Hammond is een singer-songwriter afkomstig uit Gibraltar. Hammond schreef samen met Mike Hazlewood diverse songs, waaronder deze parel dat we terugvonden in de hitparade van 1974 en I'm a Train. Dit hier is Aaron Blommaert en hij heeft het over Ego Trip.

Inderdaad, het voelt heel gezellig aan in de liefde. Coldplay en Feels I'm Falling in Love. Net daarvoor Arend Blommaar en de Ego Trip. Nou, nemen we jou mee even terug in het grijze hitverleden van 1982. Daar vinden we terug op de hoogste tijd van de hitparade Toto en Africa. MUZIEK

0: Het was in de eerste instantie niet bedoeld om uit te brengen. All Drove All Night is een cover oorspronkelijk geschreven voor Roy Orbison. Wanneer de popzangeres Cyndi Lauper er een hit mee heeft begin de jaren 80, neemt Roy Orbison als ook nog een versie op in 1992. En daarvan kon u best mee genieten. Met nu muziek van Dean Lewis.
1: Daar.

0: De tijdloze classics rollen ook vandaag uit je radiotoestel met een van de betere hits uit de jaren 70. Simon en Garfunkel en Cecilia. En deze Cecilia bracht ze bij het einde van dit radiouur van de Nooit Vervelende Hits. We laten jou achter met Danny Christian en Regenboogverhalen. Heel graag tot volgende week.
1: Heb jij ooit een regenboog in zwart-wit gezien? Kinderen die altijd rustig zijn.

Die plaats omhoog naar nummer 15 deze week. Dan en Shay en Say So. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. In Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland, de UK en de USA. Met snel stijgend op het ogenblik de nieuwe Kevin Powers featuring Shaboozey en Move On.

De langst genoteerde opname in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. 61 weken maar liefst voor John Morgan en Kid Myself. Hij staat op nummer 9. 2 uur lang met Hits from the Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs. En Better That Way. Oh,

De voormalige helft van de Florida Georgia Line. De nieuwe single van Tyler Hubbard en Land. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Met Co Wetzel en Ella.

rond deze tijd begint in de USA het NFL voetbalseizoen weer. En daar gaat deze plaat over. Nummer 1 country uit 2010 voor Kenny Chesney en The Boys of Fall. En de throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zangeres afkomstig uit Arkansas. Met 1 zus en 4 broers groeide ze op in het Ozarkgebergte op een veehouderij. Nadat ze 2 keer in de finale van een talentenjacht stond, vertrok ze naar Memphis, Tennessee en werd geïnspireerd door rock and roll en blues. Ze heeft opgetreden in de Grand Ole Opry en het Ryman Auditorium, maar ze zingt behalve country en blues ook singer-songwriter repertoire en houdt van een intieme setting in een kleine zaal.
0: Deze week Spotlight on
1: Ashley McBride.

Spotlight on Ashley McBride. Je hoort de drie hits van deze zangeres. One Night Standards, A Little Dive Bar in the Lanneke en Radioland. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt.

0: Zack John King en Get to Drinking. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van Heartland. Met erin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En natuurlijk ook weer 2 throwbacks uit 2010. We gaan het uur uit met Hardy, Morgan Wallen, Eric Church en Tim McGraw en MacArthur. Tot zo.
1: My name's John MacArthur and I work this dirt till they lay me down in it in my one good shirt.

Ze komt uit New Albany in Indiana. Ze deed al mee met American Idol. Ze heet Kennedy Reed en Love Me Lonely is deze week de Mighty Road Roller.

nieuwkomer Blake Whiten komt binnen in de Billboard Country Airplay chart deze week. Zijn doorbraaksingle Bet on That. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Snelstijgend is deze van Chase Matthew en Holding It Down.

De ongekroonde koningin van de Nederlandse New Country, Ilse de Lange. Ze stond centraal in de Dutch Barn met Something Good. 2 uur lang met hits van de Heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. De opvolger van de voormalig top 10 hit Don't Tell On Me. Dit is de nieuwe Jason Aldean en Anytime Soon.

Een van de grote national breakouts deze week. Corey Kent en Empty Words. Hits from the Heartland, the best in new country. Op het randje van de top 10, een plaats omhoog naar nummer 11. Hier is Luke Bryan, Country as She Knows It.

Snel stijgend in de richting van de top 10, Ella Langley en Loving Life Again. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations die Hits from the Heartland uitzenden, vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Uit Australië, hier is Meg Geiger.

Nummer 3 country voor Keith Urban uit 2010. Till Summer Comes Around. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations in 7 landen. Met Russell Dickerson. Hier is Worth Your Wild.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met zowaar een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Jason Aldean met Don't Tell On Me eruit is. Nieuw in de top 10 van 11 naar 10. All My Access van Lauren Elena featuring Chase Matthew. En blijven staan op nummer 9. Kid Myself van John Morgan. Vorige week 5, deze week 8. I Can't Love You Anymore. Ellie Langley samen met Morgan Wallen. En Morgan Wallen komen we ook solo tegen. Van 10 naar 7 met Been By Now. Vorige week 4, deze week 6. Chevy Silverado, Bailey Zimmerman. En twee plaatsen omhoog de goede richting op voor Carry On, Kenny Chesney van 7 naar 5. Vorige week 2, deze week 4. Woman, Kane Brown. En blijven staan op nummer 3, Boston en Stella Lefty. De grootste stijger bij de top 10 is Taylor Swift van 6 naar 2. I Knew It, I Knew You. En dat betekent nog steeds op nummer 1 in de 23.

De Hatcha debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart deze week. The Bells met Dolly Parton en Son of Jolene. En het was tevens for the first time on Dutch Radio. Die primeur in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Chris Young, I Didn't Come Here to Leave.

Lainey Wilson and John Mayer in Hits from the Heartland en Phone Keys Wallet. En there you have them. Jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 country hit voor Blake Shelton uit 2010 en All About Tonight. Groetjes, hoi!

0: is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Radio.
1: De zaterdagmiddag gebeurtenis.
0: Een reis door de tijd met de top 40 toen.
2: 1987.
3: Dit is de top 40.
4: Let op!
5: Alarm! Alarm!
6: Oude alarmschijf.

0: zaterdagmiddag gebeurtenis.
1: Let op! Top 40.
2: Ga je mee terug in de tijd?
1: Top 40.
3: De enige echte Nederlandse hitparade.

0: 80.
1: Ja, welkom en fijn dat je luistert naar de Top 40 Toen. 23e jaargang nummer 37 van 12 september 1987. Met 6 nieuwe binnenkomers, 2 zittenblijvers, 10 zakkers, 22 stijgers, 12 stipnoteringen, 3 superstips en 8 auto-alarmdisken en 5 Nederlandse productjes. De alarmdisk van deze week, die heb je zojuist gehoord, is Michael Jackson met Bad. Wie staat er deze week op 1 en waar staat de klapper van de week? Kun je zo lang niet wachten? Ga dan naar facebook.com/de Top 40 Toen. Voor de Top 40 Toen en de tipparade en meer informatie. We gaan beginnen!

0: Dat is juist hoe de nummer 40 komt van 38. Just Don't Want. Van Freddie McCracker. En die staat 3 weken genoteerd op dat moment. Hij zou in totaal slechts ook 3 weken in de lijst blijven staan. En dit was de laatste week. De hoogste positie die hij heeft bereikt was 38. Dus ja, geen hoogvlieger zullen we zeggen. In ieder geval was de nummer 40 van deze week. Dan gaan we door naar de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. En dat is Dinner with Gershwin van Donna Summer. En die heeft in totaal 3 weken ook slechts in de lijst gestaan, waarbij 34 de hoogste positie was. Oké, nog één keer. Dinner with Gershwin van Donna Summer.
1: Nummer 39. Nieuw.

0: Don't Save Your Love. Origineel hoorde ze juist op nummer 38. De eerste week natuurlijk de tweede nieuwe binnenkomen. Was dat een Nederlandse productie. En dan gaan we door naar nummer 37. En dat is de derde nieuwe productie in de lijst. En dat heet Hup. Een voetbalhub. En van wie zou dat nou zijn? Als het niet normaal is, dan moet het wel normaal zijn. In ieder geval is de tweede, de derde nieuwe binnenkomen in de lijst. In totaal zou die 3 weken in de lijst blijven staan, waarbij 30 de hoogste positie zou worden. Hup, een voetbalhub, normaal.
1: Nummer 37. Nieuw.

0: Hij is alweer op de weg terug. En dat is eigenlijk heel jammer, want ik vind het een heerlijk nummer. Tearing Us Apart, Eric Clapton en Tina Turner. Hoorden ze juist, op dat moment staan ze 4 weken genoteerd. En die gingen van 29 naar 36, oftewel 7 plaatsen naar beneden. In totaal zouden ze ook 4 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 29 ook de hoogste positie was. En dan gaan we door naar de 4e nieuwe binnenkomer in de lijst. En dat is ook een hele lekkere. Never Gonna Give You Up van Rick Astley. En die staat dan op 35. In totaal zou die 13 weken maar liefst in de lijst blijven staan. Waarbij 1 de hoogste positie zou zijn. Rick Astley, Never Gonna Give You Up.
1: Nummer 35.

0: Dat is juist door de nummer 34 komt van 40, 6 plaatsen omhoog. I'm In It For Love van Donny Osmond. Van de Osmond Brothers. Ja, de familie die kennen we wel. Crazy Horses enzovoort in het begin jaren 70. Ja, ik kan me herinneren dat er toen een opname was van Crazy Horses. En dat was gemaakt bij 1 van de 8 met Mies Bouwman. En het publiek zat er allemaal keurig netjes in de stoel. Maar daar hebben ze een beetje geluid onder gezet. En die clip kan je nog steeds voorbij zien komen. Als je ergens op YouTube gaat zoeken naar Crazy Horses van de Osmonds. Maar dit was Donny Osmond. Een autoalarmdisc. Op dat moment 2 weken genoteerd. In totaal zou die 3 weken genoteerd blijven staan. Waarbij 34 de hoogste positie was. Dat verbaast me eerlijk gezegd ook een klein beetje. Maar goed, dan gaan we door. Naar de nummer 33. Die komt van 39. Ook 6 plaatsen omhoog. Sweetest Smile van Black. Op dat moment 2 weken genoteerd. En zou in totaal ook slechts 3 weken genoteerd blijven staan. Waarbij, jawel, 33 de hoogste positie was. Oftewel, Sweetest Smile van Black.
1: Nummer 33.

0: Ja, Let's Work op 32 van Mick Jagger. Wat een heerlijk nummer is dat. Autoalarm Disc. Hij zou in totaal 8 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 6 de hoogste positie was. En voor mij, ik kan er geen genoeg van krijgen van dit soort muziek. Maar smaken verschillen. Daarom gaan we zo door naar de nummer 31. En dan zal je het verschil horen. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik vertellen dat we zo een overzicht gaan doen van nummers 30 tot en met 31. Maar dan moeten we natuurlijk wel eerst even nummer 31 gedraaid hebben. En ja, er zijn in de lijst loop der jaren wel heel wat gekke nummers voorbij gekomen. En ik vang deze er ook onder. Dit is Star Trekking van The Firm. En die, even kijken, die staat natuurlijk op 31. En die staat, even kijken, die is 10 plaatsen gezakt deze week. En die staat er op dat moment 8 weken in. Dat zal ook de laatste week zijn, want totaal zou die 8 weken genoteerd staan. Maar hij heeft wel de positie 9 bereikt. En dan denk je, ja jongens, luister maar en huiver zeg ik dan. Oké, de nummer 31, The Firm, Star Trekking.
1: Nummer 31.

0: Lente Top 40. Met een overzicht van de nummers 40 tot en met 31.
1: Nummer 40.
2: Nummer 39.
3: Nieuw.
4: I wanna watch Rembrandt sketch.
2: Nummer
3: 38.
5: Nieuw.
2: Nummer
3: 37.
5: Nieuw.
2: Nummer 32.

0: Ja, geen girls, maar boys. Boys, girls, say when. Ja, dat is wel heel apart. Het nummer is in feite hetzelfde van Moments and Whatnots, als ik het goed heb, een aantal jaren ervoor. Maar dit was Boys van Say When op nummer 30. En die komt van 35, 5 plaatsen omhoog. Op dat moment 3 weken genoteerd. Ze zullen in totaal 4 weken genoteerd blijven staan. Waarbij 30 de hoogste positie was. En dan gaan we door naar de klapper van de week. En die vinden we op nummer 29. City Lights van William Pitt. En die zou in totaal 6 weken genoteerd blijven staan. Waarbij 15 de hoogste positie was. City Lights, William Pitt.
1: Nummer 29. Nieuw.

0: Hier als je het nummer voorbij hoort komen, City Lights van William Pitt, de klapper van de week van deze week. Dan heb ik altijd zo'n zwoele zomeravondgevoel, krijg ik dan. Ja, dan zou dat toch wel heel lekker zijn. En met een leuke dame en een lekker drankje, helemaal voor elkaar. Maar ondertussen zijn we ook weer bijna aan het einde gekomen van het eerste uur van de Top 40 toen. 23e jaargang, nummer 37 van 12 september 1987. We hopen natuurlijk en we verwachten eigenlijk ook dat u blijft luisteren naar de Top 40 toen van deze week. En het volgende uur ook weer aanwezig zal zijn. Maar dan gaan we eerst even nummer 28 draaien. En dan krijgen we natuurlijk de pauzeknop, drukken we dan even in. En dan met de boodschappen links en rechts. Maar daarna zijn we weer duidelijk terug met de Top 40 toen. Dus blijf vooral luisteren. De nummer 28 van deze week. Dat moet ik allemaal nog eventjes opzoeken, want ik ben een beetje te snel gegaan, denk ik. De nummer 28 is, even kijken, dat is Always van Atlantic Star. Die staat op dat moment 5 weken genoteerd. Die komt van 23, 5 plaatsen naar beneden. En zal in totaal 5 weken genoteerd blijven staan, waarbij 23 de hoogste positie was. Nou, in ieder geval, dat was hem dan. Tot het volgende uur en blijf luisteren.
1: Nummer 28.

0: 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
2: De zaterdagmiddag gebeurtenis.
3: Een reis door de tijd met de top 40 toen.
4: 1987.
5: Dit is de top 40.
2: De nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
6: Ga je mee terug in de tijd?
5: Top 40.
7: De enige echte Nederlandse hitparade.

0: Ja, welkom terug en fijn dat je luistert naar het tweede uur van de Top 40 Toen. 23e jaargang, nummer 37 van 12 september 1987. Vandaag met 6 nieuwe binnenkomers, 2 zittenblijvers, 10 zakkers, 22 stijgers, 12 stipnoteringen, 3 superstips, 8 auto-alarmdisken en 5 Nederlandse producties. De alarmdisk van deze week hoorde u aan het begin, Michael Jackson met Bad. De klapper van de week hoorde u zo'n beetje aan het einde van het eerste uur. En wie staat er deze week op 1? Dat kun je allemaal horen als je blijft luisteren naar de Top 40 Toen. Kun je zo lang niet wachten? Ga dan naar facebook.com/de Top 40 Toen voor de Top 40 Toen en tipparade. En natuurlijk meer informatie. We gaan weer verder.
1: Is de Top 40.
0: Ja, aan het einde van de eerste uur hoorde u Always van Atlantic Star op 28. En die kwam van 23, 5 plaatsen naar beneden na 5 weken notering. En nu gaan we door naar de nummer 27. En die komt van 37. 10 plaatsen maar liefst gestegen. Met stip gestegen. Kissing with Confidence van Will Powers. En ik vind dat best wel een apart nummer. Best ook wel lekker, kan ik wel zeggen. En op dat moment staat hij 2 weken genoteerd. Hij zou niet langer dan 5 weken genoteerd blijven staan. Waarbij 20 de hoogste positie was. En ik vind het altijd apart dat hij dan de ene week, boem, huppiekee, 10 plaatsen omhoog gaat. En dan stijgt hij schijnbaar nog maar 7 plaatsen. En dan kukelt hij weer naar beneden. De Top 40 Toen is in ieder geval 23 jaargang nummer 37 van 12 september 1987. Met op 28, op 27 Kissing with Confidence, Will Powers.
2: Nummer

0: was een prachtig nummer van Billy Idol, Sweet 16. Op 26 komt van 15, 11 plaatsen naar beneden. Autoalarm Disc op dat moment 8 weken genoteerd. En hij zou in totaal ook 8 weken genoteerd blijven staan, waarbij 7 de hoogste positie was. En dan gaan we door naar nummer 25. En dat is weer een heel ander verhaal. Ook een heel ander nummer, zullen we zeggen. En die komt van 28, 3 plaatsen omhoog. Songbird van Kenny G op dat moment 3 weken genoteerd. In totaal zou hij 5 weken genoteerd blijven staan, waarbij 25 de hoogste positie was. En dat is toevallig deze week. Songbird van Kenny G.
1: Nummer 25.

Spagna hoorde u zojuist met Easy Lady op 24 en 27. Drie plaatsen mogen met stip gestegen en op dat moment 3 weken genoteerd. In totaal zullen ze 5 weken in de lijst blijven staan. Maar bij 24 de hoogste positie zou zijn. En dat hebben ze nu behaald. Dus volgende week gaat hij naar beneden. 23 gaan we dan. En die komt van 32. Dat is beter natuurlijk. 9 plaatsen omhoog. En dat noemen we Lekkere Harry van Def Leppard. En die staat op dat moment 2 weken genoteerd met Animal. En in totaal zou die 5 weken genoteerd blijven staan. Maar bij 17 de hoogste positie was Animal, Def Leppard. Nummer 23.

0: Ja, misschien ga je zo zingen als je een iets te strak broekje aan hebt. Ik weet het niet, maar dat was Doodle Joe van de Duinstappers. Oftewel André van Duin op 22 komt van 18, 4 plaatsen naar beneden. Op dat moment 5 weken genoteerd. Een Nederlandse productie, maar dat mag duidelijk zijn. En die staat in totaal 6 weken in de lijst, waarbij 18 de hoogste positie was. En dan komt hij net vandaan. En dan gaan we zo door naar nummer 21. Maar dan moet ik u natuurlijk eerst even vertellen dat we zo een overzicht gaan doen van nummers 30 tot 21. Maar dan moeten we eerst nummer 21 draaien. Ik hoef 13. 8 plaatsen naar beneden. En dat is VOF de Kunst. Op dat moment 9 weken genoteerd. En natuurlijk ook een Nederlandse productie. In totaal zou die 10 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 5 de hoogste positie was. Ik ga vast een kopje koffie drinken. En dan kan u straks naar het overzicht luisteren. En natuurlijk VOF de Kunst.
1: Nummer 21.

0: Top 40 met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
1: Nummer 30.
2: De klapper van de week.
3: Unless you can kiss with confidence, all your fancy dressing, dancing, and talking won't.
1: Nummer 26.

0: Ja, met Whitney Houston zijn we beland in de top 20 van de top 40 toen. En 23e jaargang. En nummer 37 van 12 september 1987. En de nummer 20 komt van 22. Didn't We Almost Have It All? Dat kan je zeker zeggen van Whitney Houston. Ze had alles. Maar helaas, het is iets anders gelopen dan dat men had verwacht. Op dat moment staat hij 3 weken genoteerd. En in totaal zou hij 5 weken in de lijst blijven staan. En 20 was daarbij de hoogste positie. En dat was toevallig ook deze week. En dan gaan we door naar nummer 19. Dan komt van 12, 7 plaatsen naar beneden. Baila van Francesco Napoli. Op dat moment 7 weken in de lijst. Hij zou in totaal 8 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 11 de hoogste positie was. Baila van Francesco Napoli.
1: Nummer 19.

0: Where the Streets Have No Name. Op nummer 18 van U2. En die komt, even kijken, met superstip stijgt hij zelfs van 34. Dat is een heel wat plaats omhoog. Ik zit bijna treden met 16 plaatsen omhoog. Dat is heel wat. Ik heb dat nummer ooit eens een keertje gebruikt. Met een videoreportage die ik heb gemaakt van een vriend van mij. Die ging verhuizen van Bussum naar Almere buiten. En die afstand was toen iets groter voor je gevoel als nu. En het huis werd toen nog gebouwd. Dus dat was eigenlijk alleen maar een zandvlakte. En dat vond het wel toepasselijk. Where the Streets Have No Name van U2 gebruik ik daarvoor. En hij heeft totaal 8 weken in de lijst gestaan. Waarbij 10 de hoogste positie was. Where the Streets Have No Name van U2. En dan gaan we door naar de nummer 17. En dat is ook een hele lekkere. Dat is You Got The Look van Prince. Ik heb een beetje zelf. I Got The Look's Not. You Got The Look van Prince. En die staat op dat moment 5 weken genoteerd. Stationair op 17. Dat betekent dat we eigenlijk in het overzichtje een foutje hebben gemaakt. Want er blijkt dat er dus 3 stationair staan in de lijst. Maar dat gaan we nog wel even nakijken. In ieder geval, dit is de nummer 17. You Got The Look van Prince. En die heeft in totaal 7 weken in de lijst gestaan. Waarbij 17 de hoogste positie was.
1: Nummer 17.

0: Papa Chico, Tony Esposito. En die staat 10 weken genoteerd in de lijst. Op dat moment in ieder geval. En het is ook een autoalarmdisc. En die komt van 8, die stijgt door naar 16. Dan staat er op de lijst wel zo'n mooi kringetje, zo'n ringetje eromheen. Alsof die met de superstip is gestegen. Maar ik denk dat het een foutje in de lijst is. Die nog gecorrigeerd dient te worden. En dat gaan we natuurlijk ook doen. Maar dit is in ieder geval, dat was Papa Chico, Tony Esposito. In totaal zou die 11 weken in de lijst staan. Waarbij 2 de hoogste positie was. En dan gaan we zo door naar nummer 15. Maar dan ga ik eerst natuurlijk u verzoeken om vooral te blijven luisteren naar de top 40 toen. 33-jarige nummer 37 van 12 september 1987. Want we zijn bijna aan het einde gekomen van de tweede uur. En we krijgen straks het uur van de waarheid van de top 40 toen. Blijf dan ook vooral luisteren. En kunt u zo lang niet wachten. Ga dan naar facebook.com/de top 40 toen. Daar vindt u informatie over de lijsten van weleer. En de lijsten die we vandaag behandelen. En natuurlijk ook de tipraden. En dan ziet u ook de klapper van de week voorbij komen. En natuurlijk de alarmdisc met de verhalen eromheen. Dus ga vooral een keertje kijken op facebook.com/de top 40 toen. En like ons, dat lijkt natuurlijk ook heel leuk. Maar dan gaan we eerst nu nummer 15 draaien. Voyage van Dee Silas. En die staat op dat moment 6 weken genoteerd. En die komt van 11, 4 plaatsen naar beneden. En die zou in totaal 8 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 11, en laat dat vorige week geweest zijn. Dus dat was vorige week Voyage met Dee Silas.
1: Nummer 15.

0: Je hoort ze allemaal in de top 40. De top 40. De eerste. De beste. De zaterdagmiddag gebeurtenis.
1: Een reis door de tijd met de top 40 toen. freemusicradio.nl.
0: De zaterdagmiddag gebeurtenis.
1: Een reis door de tijd met de top 40 toen.
2: 1987.
3: Dit is de
4: nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
5: Let op. Toonaangevend.
6: Ga je mee terug in de tijd?
7: Top 40.
8: De enige echte Nederlandse hitparade.

0: Welkom en fijn dat je luistert naar het derde en laatste uur. Het uur van de waarheid van de Top 40 toen. 23e jaargang nummer 37 van 12 september 1987. 6 nieuwe binnenkomers vandaag met 2 zittenblijvers, 10 zakkers, 22 stijgers, 12 stipnoteringen, 3 superstips, 8 auto-alarmdisken en 5 Nederlandse productjes. De alarmdisk van deze week is Michael Jackson met Bad. En de klappen van de week kon je horen op nummer 29, zo'n beetje aan het einde van het eerste uur. Dat was William Pitt met City Light. Wie staat er deze week op 1? Dat kun je horen als je blijft luisteren in het uur van de waarheid van de Top 40 toen. Kun je zo lang niet wachten? Ga dan naar facebook.com/de Top 40 toen voor de Top 40 toen en tipraad en natuurlijk meer informatie. We gaan weer verder.
1: De Top 40, nummer 1 in Nederland.
2: Nummer 14.

0: 10 plaatsen omhoog, maar liefst met superstip gestegen. Boys, Summertime Love en Sabrina. Op dat moment 2 weken in de lijst genoteerd. Zou in totaal 10 weken in de lijst blijven staan. En waarbij 5 de hoogste positie was. En of dat nou door het liedje kwam of de clip, dan moet je hem even opzoeken. En dan kun je zelf oordelen of nou de clip leuker is als het liedje of het liedje leuker als de clip. En dan weten we ook meteen waarom die dan 10 weken in de lijst heeft gestaan. Maar wij gaan door in ieder geval naar nummer 13 en komt van 20. 7 plaatsen omhoog. Bridge to Your Heart van Wax. En die staat 4 weken genoteerd op dat moment. Zou in totaal 10 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 8 de hoogste positie was. Bridge to Your Heart van Wax.
1: Nummer 13.

0: Don't Look Any Further van Dennis Edwards. Die staat op dat moment 4 weken in de lijst genoteerd. En die staat op nummer 12. Komt van 14 2 plaatsen omhoog. In totaal zouden ze 7 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 12 de hoogste positie was. Maar ik moest meteen ergens anders aan denken. Don't Look Any Further. Oftewel, we hebben het gevonden in de Shorts of London. Maar dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Dat was nog met Manke Nelis. En dat is een tijdje geleden. Maar dat deed me deze titel even aan denken. Maar dan een Nederlandse, vrije Nederlandse vertaling kunnen we wel zeggen. En dan gaan we zo naar de nummer 11. Maar dan gaan we natuurlijk weer vertellen, een overzicht gaan doen van nummers 20 tot en met 11. Maar dan moet ik natuurlijk eerst nummer 11 draaien. En nummer 11 komt voor 16, die is met stip gestegen, 5 plaatsen omhoog. Roadblock van Stock, Aitken en Waterman. Een groepje die, of tenminste een groepje.
1: Nummer 11.

0: De top 40 met een overzicht van de nummers 20 tot en met 11.
1: Nummer 20.
2: Nummer 17.

0: What I Have Done To Deserve This. Pet Shop Boys with Dusty Springfield. Zo zijn we beland in de top 10 van de top 40 toen. Even kijken, dan moeten we het goed zeggen. 23e jaargang, nummer 37 van 12 september 1987. En dat is natuurlijk, even moet ik wel wat meer informatie geven. Nummer 10 komt van 19 met Superstip gestegen. Even kijken, van 19 naar 10 is 9 plaatsen omhoog. Dat mag duidelijk zijn. Autoalarmdisc, op dat moment 3 weken genoteerd. Zouden we in totaal 9 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 2 de hoogste positie was. En dan gaan we door naar de nummer 9. En dat is Under the Boardwalk van Bruce Willis. Autoalarmdisc, op dat moment 6 weken genoteerd. En die zakt van 7 naar 9, 2 plaatsen naar beneden. De hoogste positie die hij bereikt heeft was inderdaad nummer 7. Dat was zeg maar in de periode Under the Boardwalk. Volgens mij ging hij toen net over van de tv-serie. Hij speelde toen zeg maar iets van met een detective-serie. Naar het grote doek. Dat hij daarna zeg maar zo'n action hero werd. Als ik het goed heb. Maar dit is wel een heel lekker nummer. Luister dus vooral naar Under the Boardwalk van Bruce Willis.
1: Nummer 9.
2: Bruno.
3: Say, what's up, fellas?
2: Hanging out down here with us under the boardwalk.
3: Yeah, man, I got my lady.

Who's That Girl van Madonna hoorde ze juist. En ik zat op dat moment 10 weken genoteerd. Een oude nummer 1. En die zakt van 5 naar nummer 8. In totaal zou ze 13 weken in de lijst blijven staan. Waarbij natuurlijk 1 de hoogste positie was, zoals ik zojuist zei. En dat is een periode, als je, ja, eigenlijk zou je het even op moeten zoeken. Als je dan Madonna ziet in die periode, 1987, met deze clip. Was een beetje jongensachtig met een hoedje op. En hoe jong ze was, weet je wel. Dan denk je, jongens. De jaren gaan tellen, jawel. We zitten in ieder geval in ons hoofd in 1987. En gaan we door naar de nummer 7. En die komt voor 10, 3 plaatsjes omhoog. Jive Talking, niet van de Bee Gees, maar van Bookie.

0: Dat is juist hoor, die nummer 6 komt van 9, 3 plaatsen omhoog. Wishing Well, Trans, Trent Darby. En op dat moment 5 weken genoteerd. En hij zou in totaal 12 weken in de lijst blijven staan, waarbij 1 de hoogste positie was. En een kleine anekdote. Ik liep ooit eens een keertje Amsterdam Centraal uit. En wie liep ik daar tegen het lijf? Jawel, Trans, Trent Darby. Ik kan feitelijk nog beschrijven wat hij die dag aan had. En dat is alweer heel wat jaartjes geleden. Maar het is niet, niet echt bijzonder. Maar ik vond het wel grappig om even te zeggen. Omdat dit nummer nu net voorbij kwam. En dan gaan we door naar nummer 5. En die komt voor 6. 1 plaatsje omhoog. I Love to Love. Tina Charles. En die op dat moment 6 weken genoteerd. Zo'n totaal 10 weken in de lijst blijven staan. En 5 is dan de hoogste positie. En als je denkt, ja, maar dat was toch veel eerder. Dat was toch ergens in de jaren 70. Dat klopt. I Love to Love. Dat was de originele versie van Tina Charles. Maar dit is de special remix. Reproduction by Sunny X, moeten we erbij zeggen. En Tina Charles op 5.
1: Nummer 5.

0: dames en Robert Gray Band. Op nummer 4 komt van 3, Right Next Door. En dit nummer doet me altijd denken aan het wapen van Bussum, wat ik toen de tijd geregeld kwam. En dit komt uit 1987, dus zal een beetje rond die tijd geweest zijn. In ieder geval, op dat moment staat hij 8 weken genoteerd. Hij zou in totaal 11 weken genoteerd blijven staan, waarbij 2 de hoogste positie was. Right Next Door en Because of Me van de Robert Gray Band. En dan gaan we door naar de nummer 3. En dat is weer een hele andere koek. Het is in ieder geval een Nederlandse productie en we weten gewoon het smaken verschillen. Maar ik verwonder me altijd weer dat een bepaald nummer op een bepaalde positie komt. Laten we maar gaan luisteren naar de nummer 3. En die komt van 4. Zelfs met stip gestegen. Let Your Sunshine van, even kijken, moet ik goed zetten, Frank Aston en Mariska van der Kolk. In totaal zullen ze 9 weken in de lijst blijven staan, waarbij 3 de hoogste positie was. En dat is toevallig deze week ook nog een Outer Lounge disc. Dus Let Your Sunshine van, jawel, Frank Aston en Mariska van Kolk.
1: Nummer 3.

0: favoriete top 40. Met een overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
1: Nummer 10.
2: What have I done to deserve this? What have I done to deserve this?
1: Nummer
3: 9.
1: Nummer
3: 5.

0: top 40.
1: Fijn dat je hebt geluisterd naar het derde en laatste uur, het uur van de waarheid van de top 40 toen. We zijn bijna aan het einde gekomen. En zojuist hoorde je de nummer 2, La Bamba van Los Lobos. En dan moeten we natuurlijk wel even kijken. Die heeft er in totaal 6 weken ingestaan en die staat stationair. Op 2 kunnen we melden. En wat hebben we nog meer te vertellen? Ja, we hebben nog veel meer te vertellen en dat gaan we ook doen. En zoals te doen gebruikelijk doe ik een overzicht van de top 40 toen in zijn geheel. 23e jaargang nummer 37 van 12 september 1987 met vandaag 6 nieuwe binnenkomers. En de eerste nieuwe binnenkomer vonden we op 39, Dinner with Gershwin van Donna Summer. En de tweede nieuwe binnenkomer op 38, Don't Save Your Love van Richanel, een Nederlandse productie. En op 37, Hup Voetbal Hup van Normaal. En natuurlijk is dat een Nederlandse productie. De vierde nieuwe binnenkomer vinden we op 35, Never Gonna Give You Up van Rick Astley. En de vijfde nieuwe binnenkomer op 32, Let's Work van Mick Jagger, een auto-alarmdisc. En de klapper van de week vonden we op 29, City Lights met, van William Piff. Ja, Piff zeg ik dat goed. Piff of Pit? Pit is het. Pit. Ik moet wel goed opletten natuurlijk. En dan hebben we, even kijken, dan gaan we door naar de superstip. We hebben superstips. 1 staat er op 18,34. Where the Streets Have No Name for U2. En de tweede superstip is op 14. En die is van Boys and Summertime Love van Sabrina. En de derde superstip vinden we terug op nummer 10. En die komt van 19. What Have I Done To Deserve This van Pet, ook een alarmdisc. En dan gaan we door meteen van de rest van de top 10 op nummer 9. Komt van 7, 2 plaatsen naar beneden. Under the Boardwalk van Bruce Willis, auto-alarmdisc. En op 8 komen van 5, 3 plaatsen naar beneden. Who's That Girl van Madonna. En op 7 komen van 10, 3 plaatsen omhoog. Jive Talking van Boogie Box High. Eveneens een auto-alarmdisc. En op 6 komen van 9 met stip gestegen. 3 plaatsen omhoog. Whiskey Well van Terrence Trent D'Arby. En op 5 komen van 6, 1 plaatsen omhoog. I Love to Love van Tina Charles. En die heeft 6 weken op dat moment genoteerd gestaan. En op 4 komen van 3, 1 plaats naar beneden. Right Next Door van de Robert Cray Band. En op nummer 3 komt van 4, een Nederlandse productie. Let the Your Sun Shine van Aston. En ja, van de Kolk staat erbij. Autoalarmdisc, die staat op dat moment 5 weken genoteerd. De nummer 2 heeft u gehoord, heb ik net al verteld. La Bamba, Los Lobos. En dan moeten we nog even kijken van wat we nog meer te melden hebben. Niet zoveel meer, de rest ons alleen nog de nummer 1. En dat, voordat ik die ga draaien, neem ik alvast een afscheid. Fijn dat je weer hebt geluisterd naar de top 40 toen van 12 september 1987. Volgende week weer een nieuwe lijst, vers van de pers. Wij hopen dat je dan weer gaat luisteren naar de top 40 toen. Kun je lang niet wachten, dan kan je altijd gaan naar facebook.com/de top 40 toen voor meer informatie. Tot ziens en misschien tot de volgende week. En anders zit misschien wel Peter Vos weer eens een keertje achter de knoppen. Dat zou ook eens een keertje leuk zijn. In ieder geval bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Nummer 1.

0: De top 40. De eerste. De beste.
1: Well, see you next time.
2: Yeah, unless I get lucky and break a leg.
3: Net Top 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40. Top
4: 40. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.

Dat was Terug in de Tijd met Jim Gilstrap, een Amerikaanse zanger en sessiemuzikant. Wel bekend geworden van het nummer dat we draaiden, Swing Your Daddy uit 75. En dan nu, Terug in de Tijd met de Stylistics. En dat is natuurlijk een nummer van de grootste internationale hits van de Stylistics. De karakteristieke hoge falsetstem van Russell Tompkins Jr. Gecombineerd met de rijke strijkers en een typisch Philadelphia soulgeluk maakt het nummer heel herkenbaar. Dit is I Can Give You Anything But My Love van de Stylistics.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

We zaten in België met die grote hits Meteor, met de nooduitgang. Strakjes een overzicht van 1986, gevolgd door een nummer uit 86 van Europe, The Final Countdown. Maar eerst René en Renato met Save Your Love.

0: Dat was teruggedraaid met dit romantisch nummer van René en Renato met Save Your Life. En ik zei het net al, we hebben wat informatie wat er allemaal is gebeurd in 1986. Gevolgd door die grote hit uit 86 van Europe. Zo dadelijk de Final Countdown.
1: Hier een overzicht van 1986. De Space Shuttle Challenger explodeert 73 seconden na de lancering. In Groot-Brittannië wordt de verloving van prins Andrew met Sarah Ferguson bekendgemaakt. In België wordt een wet goedgekeurd voor orgaantransplantaties. Ieder Belg is daardoor donor of deze moet iets anders hebben laten registreren. Op 27 augustus 1986 overlijdt Cliff Burton. Hij was bassist van Metallica. De band kreeg een ongeluk tijdens hun tournee door Europa. Terug nu naar Music Power met Mark van Damme.

Het was een grote hit in 1986 voor Europe en de Final Countdown. Dit is nieuw op je radio dat we gaan draaien. Hier is Ilse de Lange met So Incredible.

0: music power. Time for the spotlight. On your favorite radio
1: station. En het is de hoogste tijd voor onze spotlight. Deze week gaan we naar Nederland met de Dolly Dutchers. En we gaan twee nummers draaien. We beginnen met Dua Didi en we stoppen met Radio. De spotlight voor deze week.
2: Mark van Dams, spotlight.

Ze komen helemaal uit Zweden en het nummer is gebaseerd op een traditionele Amerikaanse folk country klassieker, Cotton Eye Joe. Een nummer dat al in de 19e eeuw bekend was. Rednecks maakt er een leuke versie van. Rednecks met Cotton Eye Joe. Zo dadelijk krijg ik van jou draaien de nieuwe van Emma Heesters. Stay tuned op jouw favoriete radio. Dit is Mark van Dam en dat allemaal met de hartebrekers. Yeah.

and hopelessly devoted to you. Olivia Newton-John, dat is allemaal uit de film Grease. Moet je maar eens een keertje gaan bekijken. En soms komt hij wel op tv ook, dus stay tuned. Leuk dat je luistert, het is nog steeds Music Power met Mark van Dam. We gaan terug in de tijd. Music Power.

Cliff Richard met Do You Wanna Dance? Het nummer is oorspronkelijk geschreven en opgenomen door de Amerikaanse zanger Bobby Freeman in 1958, maar Cliff Richard maakte in 1962 zijn eigen versie ervan en die was natuurlijk ook geslaagd. Dit was het weer. Deel 1 gaat naar het einde toe. Zo dadelijk ben ik bij je terug naar de uurwisseling met deel 2 van Music Power, met onder andere natuurlijk ook een mix en leuke muziek. Tot dan, krijg je van mij nog Cameron Emerald, A Night Like This. En we beginnen met een meneer die jammer genoeg niet mist, maar altijd heel grote hits heeft gescoord. Dat kan ik jou al vertellen. Ik heb het over Queen. Dit is I Want To Break Free. Tot dadelijk, na de uurwisseling.

Van harte welkom, hier zijn we weer met deel 2 van Music Power op jouw favoriete radio. En dat begonnen we met een hit uit de jaren 90 van Alice DJ, Will I Ever. Ook in dit uur leuke muziek voor jou en straks natuurlijk ook een mix. Nu die Eurythmics op je radio, dit is Love is a Stranger. Love is a Stranger.

0: Ik moet niks, ik wil jou. Ik moet gaan, niet weg van hier, maar met ons allemaal. Laat de muziek hier.
1: Luister je lekker mee. Dat was uit België, Bommen in Thijs met Ik moet gaan. We gaan helemaal nog niet, want we zijn pas begonnen met deel 2 van Music Power. Mijn naam is Mark van Dam. En zo dadelijk krijgen we luisteren naar die hele grote hit van The Weeknd. Kent u hem nog? Sacrifice.
2: Your music.
3: Music.
4: Please welcome The Weeknd!
5: Hey, how's it going? This is Abel.

Het was een Frans duo dat je hoorde. Ottoman, Hands Up, Give Me Your Heart. Het nummer kwam uit 1981. Leuk dat je luistert. Strakjes de mix. Zover zijn we nog niet. Eerst The Adventures of Stevie V. Kent u hem nog? Dit is Dirty Cash.

Martin bracht Jolene uit in 1973. Het is een van haar bekendste en meest geliefde nummers en groeide uit tot een klassieker binnen de countrymuziek. Jammer genoeg is deze dame er niet meer. Dat was Dolly Parton met Jolene. En wat dacht je van de volgende hit die ik voor jou klaar heb staan? Ook een hele leuke uit de jaren 80, Princess. We gaan luisteren naar Say I'm Your Number One.

0: Het nummer gaat over een liefdesrelatie die onder druk staat. De titel Geef het op klinkt als een oproep om te stoppen met vechten voor een relatie die niet meer werkt. Dat was uit 89, Cluzo uit België met Geef het op. En zoals beloofd komt zo dadelijk de mix 14 minuten en 14 seconden lang. Dat is best lang. In de toekomst gaan het alleen maar korte mixen zijn, dat beloof ik jou. Maar nu dus nog een extra lange, de Disco Floor Fillers. Ik wens je veel luisterplezier.
1: De beste muziek op één radiostation. Met Mark van Dam.

En dat was hij dan lekker, echt een heel extra lange uitvoering. Binnenkort gaan ze wat korter zijn. De mix van deze week, de Disco Floor Fillers. Ik hoop dat u ervan hebt genoten. En dan nu een hit uit 66 van de Nederlandstalige zanger Don Rosenbaum. Het nummer duurt ongeveer 3 minuten en 25 seconden lang. Het is een beetje Nederlandstalige nostalgie poplaat. Hier is Swimming in Deep Water.

de hits aan de lopende band hier op je favoriet radio. Calvin Harris en Disciples met How Deep Is Your Love. Nu gaan we naar Tante Tina, kent ze nog wel? Hier is Tina Turner, een van de lekkere discoplaten, Disco Inferno.

0: Jacques van Dam.
1: Zo, beste radiovrienden, aan alles komt een einde, ook aan Music Power. Ik bedank u voor het luisteren en ik hoop dat u een klein beetje hebt genoten. Je krijgt van mij nog twee nummers. Shabba Ranks met Mr. Loverman en deze I Own You Nothing uit 88. Het nummer van de grootste hits van de Britse band. Bekend om de jonge broers Luke en Matt Goss. Ik heb het over Bros. Bedankt voor het luisteren, veel luisterplezier en tot de volgende Music Power.

0: freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Een warm welkom bij dit radioprogramma, boordevol muziek, items en wetenswaardigheden.
2: Waar zou ik die van moeten kennen dan?

0: Ja, ik vind het een zeer opmerkelijk nummer. Zeker als je realiseert wie dit nummer geproduceerd hebben.
1: Dit is de connectie.
0: Maar eerst een keer van harte welkom bij dit radio- en online programma De Connectie. Tussen muziekgeneraties, mijn naam is De Ruiter. En dit weer wordt weer een uur vol met muzikale verwennerij. En wetenswaardige feiten, want ja, wie draaiden we nou eigenlijk? Nou, dat waren Snow Patrol, Kylie Minogue en Roy Kerr met These Alarms. Dat is toch best bijzonder. En daarvoor een hele grote zomerhit van Calvin Harris en Dua Lipa. Dat was alweer in 2018 dat ze hiermee een wereldhit hadden. En in 2026 stond Calvin Harris voor de eerste afsluiten op de mainstage van Tomorrowland. Maar hij draaide dit nummer niet. Het blijft wel een vaste waarde in zijn wekelijkse residenties bij Ushuaia in Ibiza. Waar hij optreedt als onderdeel van zijn drukker zomerschema. En One Kiss wordt door de media en luisteraars nog steeds aangehaald als het ultieme zomerhymne bijvoorbeeld en blijft miljarden streams behalen op platforms zoals Spotify.
1: Welkom. De connectie.

0: Ja, dat zijn nou die wetenswaardige feiten hier in de connectie tussen muziekgeneraties die je anders mooi niet zou weten. Het origineel is geschreven door Milton Callum en gezongen door Theresa Brewer. Je hoorde er uit 1951. En de coverversie is natuurlijk van Viola Wills. De bekendste en meest gedraaide versie is deze disco-uitvoering uit 1979. Viola Wills overleed trouwens al in 2009. En dan heb je weer zo iemand hè, waarvan je altijd denkt, ja, leeft ze nog of leeft ze niet meer? Nou, helaas dus niet meer.
1: De Connectie Collectie.

0: 28 jaar nieuwe muziek van de New Radicals. Je hoort het hier in de connectie tussen muziekgeneraties. We draaien One Night Only, Break Loose, Break Free. Alright. Nou, doe dat. Het is allemaal naar aanleiding van een film en de soundtrack van die film. Deze comeback van de New Radicals. Die in 1998 een wereldhit hadden met You Get What You Give. Heerlijke muziek die ik nog steeds graag mag draaien. Dus ik ben blij dat ze terug zijn. Maar nu het monument voor Dolly Parton.
1: In Memoriam. Een footprint in de muziekhistorie.

0: blijft het toch merkwaardig. De dood. Ze is er opeens niet meer. Dolly Parton. En dan is het best een detail dat The Son of Jolene het laatste nummer is wat ze heeft uitgebracht. Naar aanleiding van haar grote hit Jolene uit 1973. Dit nummer is van de jonge zangeres Belle. En dat deed ze dus in samenwerking met Dolly. Het liedje is een moderne vervolgkeuze of knipoog naar de grote hit Jolene. Het verzint wat er jaren later gebeurde met het perspectief uit het origineel. En de inspiratie kwam uit het concept na een ontmoeting met de moeder van haar voorprogramma. Wiens naam toevallig Jolene was. Dus ze zong een zangeres in haar voorprogramma. En dat was de aanleiding van het nummer wat ze maakte. En daarmee contact zocht met Dolly Parton. Zij noemde het idee slim en zong dus gewoon zelf mee. Ze had nog volop plannen. Want ja, er kwam een museum aan. Hè? My Life of Many Colors Museum, dat wilde ze openen. Ze was ook nog commercieel bezig samen met een bekende hondensnoepjesfabrikant. Maar goed, het was even minder belangrijk dan de muziek. Het laatste album wat ze maakte kwam uit 2023 en dat heette Rockstar.
1: Meer dan 40 jaar popmuziek. De connectie.
2: Double Trouble.

0: hoop dat je er ook een hebt. A best friend. Misschien wel belangrijker nog dan familie. Iemand die je altijd kan bellen. Als je in nood zit, maar ook als je niet in nood zit. Gewoon voor de gezelligheid. Iemand die er altijd voor je is. En die hoef je helemaal niet elke dag te zien of elke week of elke maand. Als je maar weet dat hij of zij er voor je is. Ja, dat brachten wij tot uiting in de muziek. We draaiden Kids with Buns met Best Friend. En daarna You're My Best Friend van Queen. Het album A Night at the Opera uit de jaren 70. En je weet het, op de helft van elke connectie tussen muziekgeneraties zoeken wij naar de overeenkomsten in de titels van de muziek. En die hebben we weer gevonden. Die vinden we gewoon altijd in elke aflevering van de connectie. Die je trouwens terug kan luisteren via mixcloud.com/connectie. En je kunt ons bereiken via de connectie @gmail.com. Wist je dat we ook podcasten maken? Die zijn ontzettend leuk. Ja, audio documenten van je levensverhaal. Zeg maar je memoires. We leggen ze voor je vast. Of als je een bedrijf, een dienst of whatever te promoten hebt, dan kunnen we dat ook voor je regelen. Maar ook workshop voor teams. Wil je een keer podcasten op je werk met je hele team of op een gezellige verjaardag of op een jubileum? Nodig ons uit. En dat, dan gaan we dat gezellig met elkaar doen. Deconnectie@gmail.com. Dat is ons e-mailadres.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek. Dit is de generatie Connect.

lekker classic hier in de connectie tussen muziekgeneraties. Een dance classic van Loretta Halloway. We draaiden Love Sensation ervoor. Contactloos van Faye. Ja, betalen. Ja, dat kan. Contactloos. Wel meer dingen kunnen overigens contactloos. Maar wist je dat er nog steeds nieuwe remixen worden gemaakt van dit nummer? Het is echt legendarisch. Er is een William Moore remix op de streamingdiensten. Is die uitgebracht en te beluisteren. Het nummer uit 1980, bekend van onder andere de legendarische samples in Black Box Ride on Time, blijft een vaste waarde in de house en club scene en wordt regelmatig opnieuw belicht op diverse radiostations zoals deze. En dan kan ze lekker gillen. Loretta.

nummer 4 in de fascinerende 100 Nederpop. Gelieerd hier aan de connectie, een spin-off. Op 3 staat daar Saturday Night, Herman Brood en The Wild Romance. Op 2 Venus van Shocking Blue en op 1 Radar Love. Je vindt deze lijst, want we hebben nog veel meer fascinerende 100's. Terug op Spotify, zoek even op Rick de Ruiter of op De Connectie. En dan ga je ze vinden. Al die mooie muziek die we hier voor je draaien. Het complete connectieformat, wat je kan verwachten hier, dat vind je daar op

Een heerlijke oud en nieuw weer vandaag in de collectie Blame It on the Boogie en de Jacksons. En daarvoor hoorde je een remix, een opnieuw uitgebrachte, vandaar de nieuwe Blocker Crown en de Casablanca edit. Jazeker, maar wist je dat het helemaal niet het origineel was van de Jacksons? Nee, zeker niet, want dat is deze van Mick

Ja, dat is wel even een schok voor als je het niet wist. En dan moet je zeggen, daar behoor ik toe, want ik wist het niet. Dat het origineel niet van de Jacksons is, maar wel van een Jackson. Helemaal geen familie overigens. Heel toevallig werd het nummer in 1977 geschreven door deze Duits-Engelse singer-songwriter Mick Jackson. Hij noemde het Battle of the Boogie. En de Jacksons coverden het in 1978 en maakten er een hele grote hit van.

0: Ook in deze aflevering van de Connectie laat hij weer muziek ontdekken. Want dit was Work It Out. Je hoorde Modern Cult.
1: De hits van altijd. Yeah. Je hoort ze bij de ruimte. De Connectie.
2: Off the record.
0: En dat hoeft niet altijd nieuwe muziek te zijn. Je kan ook nog oude muziek ontdekken. Als je het nog nooit gehoord hebt, luister maar naar de brand new heavies.
1: Je

0: rapper and Duck Dynasty.
1: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
2: Hey, wat leuk dat je erbij bent. We gaan je niet teleurstellen. We gaan je verwennen met muziek. De Ruiter.

0: Deze connectie starten wij met Cosine en Camrad.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij het radio- en online programma De Connectie. Tussen muziekgeneraties, mijn naam is De Ruiter. En ik vind het altijd weer ontzettend leuk dat je erbij bent en dat je luistert. Je gaat muziek ontdekken en je gaat wetenswaardige feiten opsteken die je nog niet wist over de muziek. Want wist je bijvoorbeeld dat de officiële videoclip van het nummer Hide You van Cosine, de Star Trek van vandaag, na meer dan 25 jaar, volledig is gerestaureerd? Het is een iconische videoclip, dus uit het jaar 2000-2001. En die is opnieuw uitgebracht door de band in hoge resolutie. En Cosine met de originele frontvrouw Sion Evans is druk bezig met optredens in het kader van een langlopende Best of 25 jubileumreeks. Met shows in onder meer Servië en Zwitserland, dus echte fans. Pak even een treinkaartje en een ticket en reis er naartoe. Je kunt trouwens die gerestaureerde HD-video bekijken en het nummer beluisteren via de officiële Cosine-kanalen, waarvan er één is op Linktree.
1: Welkom. De connectie.

0: Een van de grote 90s klassiekers die al uitgebracht werd in 1989. Black Box, je hoorde Ride On Time. Connectie Music History. Ja, en als je vroeger die cd spaarde van de Greatest Hits of 1989... dan merkte je in die jaartallen al dat het echte jaren 80 geluid er weer een beetje afscheid van genomen. En dat neigde al naar wat later in de jaren 90 populair zou worden. Het is aan jou aan welk decennium je de voorkeur geeft. Maar dit nummer, ja, er was nog wel wat om te doen. Want in 2011 overleed Loletta Holloway. En ja, die had wel te maken met dit nummer. Want het nummer bevat een ongevraagde, gesampled vocaalstuk van deze Loletta Holloway. Dat komt uit haar nummer Love Sensation. Dat dit dan weer uit 1979 draaiden we onlangs nog in de connectie. En destijds heeft dat geleid tot juridische commotie. Jawel, want het model Katrin Knoll was te zien in die videoclip. En zij deed alsof ze zong Lips Inc. playback. Terwijl de echte stem dus van Loletta Holloway was. Waarvan akte.
1: De connectie.

0: waar de ene legende ons nog verwendt met muziek. We draaiden Chaka Khan in de collectie met Curious Subject. Laat de andere legende ons in de streek. Dat doen veel legendes de laatste jaren, helaas. We hebben afscheid moeten nemen van Frank Beard, de enige van ZZ Top die geen baard had. En dan toch baard heet op 77-jarige leeftijd overleden. Hoe triest. En ook in deze Double Trouble die eraan komt, gaan wij met het nummer wat hierna komt in memoriam met Johnny Kaagman.
1: Dit is de connectie tussen muziekgeneraties. Connectie.
2: Double Trouble.

0: Als je wat ouder bent, dan ken je haar van Earth and Fire als zangeres Johnny Kaagman. Hun grootste hit hadden ze met Weekend, waarmee ze optrad in een prachtig blauw lichtgevend pak. Daarmee is ze alleen al om het pak enorm beroemd geworden. Maar het ging natuurlijk om de muziek. We draaiden Memories hier in de Double Trouble in de connectie tussen muziekgeneraties. De titel hoorde je twee keer voorbij komen, want eerst draaiden we B. Babadoube. Ja, zo heette ze. Ook die maakte een nummer wat Memories heet, maar dat kwam dan uit 2026. En als je wat jonger bent, dan ken je Johnny Kaagman waarschijnlijk als jurylid van Idols, waarmee ze recht voor zijn raap was, waarmee ze zich soms niet al te geliefd maakte. Maar de mensen die haar goed gekend hebben, zijn uitsluitend lovend over haar. Hele goede Nederlandstalige, niet Nederlandstalig, maar Nederlandse zangeres die ook nog wat solo hits heeft gemaakt. Ik kan me ineens herinneren. My Mystery Man. Oké, de tweede in memoriam helaas in deze connectie. Ja, dat item, dat die collectie van in memoriam artiesten, die wordt maar groter en groter helaas. Maar we laten je ook ontdekken, ook zijn wij op zoek altijd naar recente muziek. Die voldoet aan het format van de connectie die we hier aan je kunnen laten horen.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek. Dit is de generatie Connect.

In My House. Je hoorde de Mary Jane Girls hier in de connectie tussen muziekgeneraties. En daarvoor Puk met de witte vlag. Dido, White Flake. Schiet je dan te winnen. Wij draaien in elke connectie een nummer uit de fascinerende 100. Een spin-off van de connectie. Met steeds een wederkerend onderwerp. En het onderwerp bij deze is...

Vraag je je ook wel eens af tot welk genre muziek nou behoort nou bij dit nummer? Blanco en Man Out of Me, daarvoor overigens multicolor van Son Monieu. Maar dit nummer behoort dus tot indie pop. Ja, het is een Noorse artiest. En hij maakte dit nummer in augustus 2026 en het wordt wel genoemd een jaren 70 geïnspireerde sound. Het is maar even dat je het weet. En uit de fascinerende 100 draaiden wij dus de notering van Son Monieu en Multicolor. Wil je daar nou meer over weten, over die fascinerende 100, dan mail je me gewoon even deconnectie@gmail.com. We maken ook wekelijks podcast voor je. Ben je daarin geïnteresseerd? Je kan je eigen in memoriam op een audio document laten vastleggen. En wij interviewen je als je wat te verkopen hebt. Als je een bedrijf bent of heb je een dienst te verkopen, dan moet je gewoon bij ons zijn. En dan komen we naar je toe. Of je komt naar ons. Dan maken we een ontzettend leuke

Ja, ja, dit zijn de connecties tussen muziekgeneraties die we elke keer weer voor je maken. Twee keer Drive, het origineel uit 1984 van The Cars. En daarvoor hoorde je de geremixte versie. Toch wel lekker om dan die tune terug te horen met een lekkere beat eronder. Je hoorde de Love Doves. Maar wist je trouwens dat dit nummer een opzienbarende rol heeft gespeeld? Een legendarische rol, mag ik wel zeggen, tijdens de Live Aid uitzending van 1985. Toen werd het nummer gebruikt onder een indrukwekkende videoreportage over de hongersnood in Ethiopië. Wat zorgde voor een enorme hernieuwde hitnotering in de hitlijsten.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

Attentie reizigers van het programma De Muzikale Tijdmachine. Het programma vertrekt over enkele momenten van perron 5. En uw reisleider is Bart van der Heuvel.

0: Ik heet je van harte welkom bij de muzikale tijdmachine. Mijn naam is Bart van der Heuvel en de aankomende 2 uur gaan we weer heerlijk op reis door een prachtige reis door de tijd van de muziek. Heerlijk. Mijn stem klinkt enigszins wat anders. Ik ben een beetje lager ingesteld deze week voor je. Het spijt me. Het is een soort van verkoudheid, zal ik maar zeggen. Hè? Ik hoop niet dat je hem zelf krijgt, maar dan weet je alvast, je krijgt er een lagere stem van. En je loopt de hele tijd te snotteren, zal ik maar zeggen. Je reist in een trein, dat weet je ook. Zal ik hem wat harder zetten? Ja, hier is die. En er is altijd een plekje voor je. Er staat altijd een heerlijke bak koffie voor je klaar. Vers gezet, roze koek ernaast. We gaan er weer een feest van maken. We openden deze muzikale tijdreis met de artiest van de week. En voor deze week is het Phil Collins. En je hoorde van hem het Supremes nummer genaamd You Can't Hurry Love. Wat heb ik nog meer voor heerlijke muziek in dit programma? Wat dacht je van de muziek van Kraftwerk, Barry White, Suzy Quatro, Tom Robinson, The Look en Chess en Dave? En deze artiesten komen terug in de Rollator Hits. En daarvoor stappen we heerlijk de jaren 70 en 80 voor je. De Vaderlandse Top 40 staat er weer bij. We gaan eerst naar 1978 voor een mooie nieuwe binnenkomer. Gelijk daarachteraan hoor je uit diezelfde Top 40. Maar ja, dan natuurlijk uit het heden weer een mooi prachtig nummer. Langspeelplaat van de week, die is alweer 40 jaar oud. 40 jaar geleden kwam die uit, lieve mensen, van de Dire Straits. En hij draagt de titel Dire Straits. Want het is de debuutalbum. De Beatles staan er zoals elke week weer trouw bij voor je. We nemen een kijkje in de muziekgeschiedenis van deze week. Deze week reizen we naar het jaar 1982. Iets over wat nummer 1 staat. Zowel een single als een album. Ik vertel je zo meer. Weer genoeg gebabbeld. Ja, weer tijd om wat te drinken voor die keel van me. Komt allemaal goed, mensen. We gaan weer lekker naar de muziek. We gaan weer lekker naar de Rollator Hits. We stappen heerlijk de jaren 70 in. En we beginnen met Kraftwerk. En hun Radio Activity. En daarvoor reizen we naar het jaar.
1: ...1975.
0: Van harte welkom bij de muzikale tijdmachine van deze week.

lying here next to me.

0: taking you back in time to the 70s.
1: ...1978.

0: Je hoort uit 1978 Suzy Quattro met haar If You Can't Give Me Love. En daarvoor hoorde je uit 1973 Mr. Barry White, die overigens helemaal niet white was trouwens, met zijn I'm Gonna Love You Just A Little Bit More. Oh, wat heb ik daar de stem voor op het ogenblik. We nemen een kijkje in de muziekgeschiedenis. Want deze week in welk jaartal?
1: 1982.
0: Dank u wel. Stond het album American Fool op nummer 1 in de Amerikaanse hitlijsten. Maar daar bleef het niet bij. Tegelijkertijd stond de single van dit album ook nummer 1. Ik heb het over de artiest John Cougar. En de titel van de single, dat is Jack and Diane.

1968. Million Seller. Yeah, yeah.

Je hoort de Beatletjes met Lady Madonna. En dat vind je terug op het album... Nee, precies. Net als het nummer Hey Jude is het nooit uitgebracht op een regulier album. Het verscheen namelijk alleen maar op single. Dit nummer stond in de Vaderlandse top 40 van week 12 tot week 20. Totaal 9 weken. Met als hoogste notering nummer 3 waar het 2 weken stond. En dan hebben we het natuurlijk over de top 40 uit 1968. En je weet, op dit punt in het programma gaan we altijd met de muzikale tijdmachine naar de top 40 uit het jaar 1978. Dus, we gaan een nummer draaien uit de Nederlandse...

0: dit stukje is zo leuk om te doen.
1: Deze week.
2: Nieuw.
3: Vind op.
4: Nummer 23.
0: Het blijft grappig om te doen. En wie staat dat trouwens op dat nummer 23? Oh, daar is ze. Karen Young met haar, heeft iedereen wel eens nodig, een hot shot. Dit nummer stond in de Vaderlandse top 40 van week 40 tot en met week 51. Totaal 12 weken. Met als hoogste notering nummer 2. Ik zou zeggen, woehoe! Karen, kom maar op.

uit de Vaderlandse top 40. Hoorde je Gene Lewis met, inderdaad, hij zei het zelf al, Be Alright. Tijd voor het tweede rollator hits blokje voor vandaag. Pak de muzikale tijdmachine beet. Gooi even de wissel over. We gaan lekker de eetjes binnen voor je. En we starten met Tom Robinson en de crew. En het nummer, hoe toepasselijk kan het zijn? Listen to the radio. Maar dan wil ik nog wel even weten naar welk jaar we gaan.

0: Je hoorde uit 1980 Chaz en Dave met het nummer Rabbit, Rabbit, Rabbit. En Chaz, dat is Charles Nicholas Hodges. En hij overleed op 22 september jongsleden op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van orgaanfalen door de ziekte kanker. En daarvoor hoorde je uit 1981 The Look met het nummer I Am The Beat. Tijd voor dit.
1: Langspeelplaat van de week.
0: Jawel, hij wordt deze week alweer 40 jaar oud en draagt de titel Dire Straits. En hij is van de band genaamd, inderdaad, The Dire Straits. Same name, inderdaad, dat doen ze meestal bij debuutalbums. Het album bevat 9 nummers, heeft een totale speelduur van 41 minuten en 34 seconden. Van dit album, ja, kwamen 2 singles. De ene is, ja, duidelijk, Sultans of Swing. En die hoor je in het tweede uur, trouwens, van de muzikale tijdmachine. En de andere single, dat is er een met, zoals ze dat zo mooi noemen, een dubbele A-kant. Down to the Waterline en Water of Love. Maar voor het eerste uur van de muzikale tijdmachine heb ik gekozen voor het nummer In the Gallery.
2: ...1978.
0: Hier zijn de Dire Straits.

0: staat hij, Mark Knopfler. Hij wandelt de studio uit, net als met de rest van de Dire Straits. En in de gallery. Eerste uur van de muzikale tijdreis zit er alweer bijna op, lieve mensen. We starten zo het tweede uur voor jullie. Maar zullen we eerst eens een lekkere 12 inch nemen om op naar reclame en nieuws te gaan. Wat dacht je van Heaven Must Be Missing an Angel? Ik heb hier de heren van Tavares voor je. Uit welk jaar is dat ongeveer?
1: ...1976.
0: Hey, tot zo in het tweede uur van de muzikale

0: Een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Now, here comes the music.
2: Are you ready?
3: Okay, boys, here we go.
4: '90.
5: Oh nee, daar gaan we weer.

0: Welkom bij deel 2 van de muzikale tijdmachine van deze week. We openen met artiest van de week. Deden we ook al in het eerste uur trouwens, als je op hebt gelet. Heb je niet opgelet? Je kunt het programma altijd terugluisteren, dat weet je. Deze week is het Phil Collins en je hoorde het nummer Something Happened on the Way to Heaven. Heb ik nog muziek? Vraag je jezelf af in de tweede uur van deze muzikale tijdreis. Ja, natuurlijk. The Hole Boys, The Bee Gees, Black Box, Everclear, Faithless en Kane. En die vind je natuurlijk terug in de Rollator Hits. En daarvoor stappen we lekker de jaren 90 en de zero's binnen voor je. Vaste klanten. Elke week zijn natuurlijk de Beatles in het eerste uur. Dus dat betekent in het tweede uur de heren van The Rolling Stones. Ze staan er weer bij voor je. Aandacht aan een artiest die overleden is. De Rest in Peace Record of the Day noemen we dat. En de naam van deze artiest is Tom Petty. Langspeelplaat van de week. Ja, hoorde je in het eerste uur ook al een nummer van. En in de tweede uur heb ik er ook weer een prachtig nummer voor je klaarstaan. Het is het debuutalbum van The Dire Straits. Hebben we nog jarigen? Die hebben we ook nog. Deze week geven we aandacht aan de artiest genaamd Tiffany. Weer de hoogste tijd om weer heerlijk muziek voor je te starten. In de Rollator Hits en we stappen lekker de jaren 90 in voor je. En we beginnen met The Hole Boys met het nummer On The Radio. Maar ik wil eerst weten... Ja, het is de jaren 90, dat weet ik wel.
1: ...1998.
0: Nee, wij doen hier niet aan politiek. Wij doen alleen maar in helderheid.

0: More sounds from the 90s.
1: ...1990.

0: Uit het jaar 1990 hoorde je Black Box met Fantasy. Met een knipoogje naar Sexual Healing van Marvin Gaye. Komt van het album Dreamland. En het is natuurlijk, het nummer is natuurlijk origineel van Earth, Wind and Fire. En daarvoor hoorde je de Bee Gees met het nummer Ghost Train. En dat staat op het album High Civilization. En je weet het, sinds 1 september weet ik het zeker dat er veel meer muziek is van de Bee Gees dan alleen maar dat Saturday Night Fever. En daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1991.
1: Ladies and gentlemen, it is time for the Rest in Peace record of the day.
0: Geboren 20 oktober 1950 in Gainesville, Florida. Overleden 2 oktober aan de gevolgen van een hartstilstand. Zijn naam Thomas Earl Petty. Je hoort hem samen met zijn begeleidingsband The Heartbreakers in het nummer A Face in the Crowd. Tom Petty is 66 jaar geworden.

Door de delen van de Rolling Stones met het nummer New Faces. En dat vind je terug op het album Voodoo Lounge. Het is tijd om de ballonnetjes eens op te blazen. Maar dat moet jij maar even doen.

0: tijd voor de artiestenverjaardagskalender, maar natuurlijk, ik feliciteer jou eerst. Ben je van plan deze week jarig te worden? Of heb je er gewoon geen zin in? Nou, dan feliciteer ik je toch. En wens ik je vele jaren in zeer goede gezondheid. Maar we hebben een artiest die we eens lekker in het zonnetje gaan zetten. En deze week is het Tiffany Renee Darwish. En ze wordt deze week alweer 47 lentes jong, want zo moet je dat zeggen bij dames. Ze timmert al aan de muzikale weg sinds 1981 en hey, is daar nog steeds mee bezig. Beetje onderbrekingen hier en daar voor wat acteerwerk en een aantal films. Trouwens, dit jaar kwam het album Pieces of Me uit. Dat is dus echt het superbewijs dat ze nog steeds lekker druk bezig is met muziek maken. Maar Tiffany is natuurlijk het allerberoemdste geworden met een nummer trouwens dat origineel is van Tommy James en de Rondells. En het draagt de titel I Think We're Alone Now. Maar Tiffany zette het zelf op de plaat in welk jaar ook alweer?
1: ...1987.
0: Het is wel een ramp hoor als je verkouden bent. Je vergeet alles. Hier is Tiffany.

0: Jawel, Tiffany, alweer 47 lentes jong. Van harte gefeliciteerd, Flapstaart, zeggen wij aan deze kant. Tijd voor het vierde en ook laatste, helaas, ik kan er ook niks aan doen, Rollator Hits blokje voor vandaag. Ze staan alweer klaar voor je. Gooi de wissel weer om en we reizen met de muzikale tijdmachine lekker de zero's binnen voor je. Als eerste heb ik voor je Everclear. En ze zitten een beetje te friemelen, antennetje links, antennetje rechts, met hun middengolfradiootje. En dat nummer heet dan AM. Eens even kijken naar welk jaar we moeten. Zijn we dan nog in de vorige eeuw?
1: ...2000.
0: Zo zie je maar. AM-radio bestaat nog steeds.

0: Jorda 2005, Kane met Something to Say. En daarvoor uit 2003 hoorde je Faithless met het nummer We Come One. En dat staat op het album Getting Square. Tijd voor dit?
1: Langspeelplaat van de week.
0: Jawel, hij is deze week alweer 40 jaar geworden. Je hoorde in deel 1 van de muzikale tijdmachine er ook wel een nummer van. De naam van het album is The Dire Straits en hij is van de band genaamd, inderdaad, The Dire Straits. We draaien de eerste single van dit debuutalbum en misschien is het ook wel hun grootste hit. En draagt natuurlijk de titel Sultans of Swing. Maar voordat ik hem ga draaien, nog even dit.
2: Dat is het einde, dat doet de deur dicht.
0: Zeker weten, het klinkt een beetje vroeg, maar die Sultans of Swing die duurt een beetje lang. Dus we zijn alweer aan het einde gekomen van de muzikale tijdreis van deze week. Ik dank je hartelijk voor het luisteren, geweldig dat je er gewoon weer lekker bij was. En ik zeg natuurlijk, blijf gezond, niet verkouden worden, helemaal goed. En blijf natuurlijk van elkaar en graag weer tot de volgende week voor weer een nieuwe aflevering van de muzikale tijdmachine. Tot de volgende week, joep doei!
3: ...1978.

0: Een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. Want you.
2: U luistert naar Weekendkracht Dance Classics met Jan Krijnen.
3: Dance Power.

Ja, goedemiddagavond luisteraars, of nacht natuurlijk. Gaan waar je luistert, er zijn zelfs stations die zenden 's ochtends rond 6 uur uit. Nou, dat is station in de Randstad, Radio West doet dat. Weekendkracht Dance Classics, je bent er weer bij natuurlijk. Wat gaan we doen vandaag? We gaan echt goed schatskrinskos dwars door de jaren 70, 80 en 90 heen. Met de muziek vandaag, de eerste hoorde je uit de jaren 90, All Fall Down van 5 Star was dit. En dat was de NNM mix. De volgende komt weer uit de jaren 80, volgens mij. Dit is George McGray en de enige echte Rock You Baby. En dat over maar weer in een lekker mixje.

Ja, dat was dan de... Even ademhalen. Two Brothers on the First Floor was dat met No You're Never Alone. Bij Weekend Call Dance Classics. Jouw favoriete... jouw programma of jouw favoriete radiostation. Zoals het... Favoriete programma's heeft iedereen. We draaien ondertussen bij 16 programma's in België, Nederland en de Caribbean. Daar kun je ons allemaal beluisteren of tegenkomen als je per ongeluk een online radiostation aanzet. Met Weekend Crowd Dance Classics natuurlijk. Wat gaan we de volgende? Ja, tuurlijk. We crossen van links naar rechts. Dat doen we nu met Earth, Wind & Fire en Let's Groove.

Ja hoor, dat waren de onvergetelijke Tramps met het nummer dat genaamd was Thing Went the String on of My Heart. En afgelopen week is er weer een helaas van ons ontgaan. Het ontgaat me even wie het nou was. Volgens mij was Wade die deze week helaas ons ontvallen is. En zo vallen ze één voor één weg. Ondanks dat de groep gewoon door blijft gaan met... omdat er zoveel samenstellingen geweest zijn dat er best nog wel wat... artiesten zijn, alleen de originele artiesten die we ontlaten ons eigenlijk een beetje. En dat kan natuurlijk ook, want die raken op een respectabele leeftijd. Dat waren ze al toen ik in de jaren 90 met hun rondtoerde door Europa. Geweldige groep was dat, lekker gezellig. En ze wisten ook precies wat ze wilden, want als het helemaal niet zo lekker ging, dan moest ik het meestal ontgelden. Maar ja, dat zullen we maar zeggen dat de stress is. We gaan naar, we blijven in diezelfde jaren. We gaan naar de Lips Incorporated, volgens mij maar één nummer gemaakt en dat heette Funky Town uit de tijd dat ik zelf net vanuit de disco ging.

luistert naar Weekendkracht Dance Classics. Jouw favorieten hoor je hier. Met Jan Krijnen.

Ja, zoals ik al zei, 16 radiostations zenden dit programma uit integraal. En dat houdt in, ik maak het programma met alleen maar gepraat, niet over radiostations. We doen het helemaal niet. Wil je weten welke stations dat het zijn? Een deel staat op de Facebookpagina. Ik moet daar nog bij werken, op het moment een beetje te druk daarvoor met het festivalseizoen. Waar we natuurlijk ook nog wat in participeren, hier en daar. We blijven in die oude jaren. En dat is natuurlijk, zoals je maar zegt, voor 2000. Dit is Billy Ocean en Loverboy.

Ja, maar daar zijn we weer. Treat Like a Lady, dat was de plaat van Temptations. En daarvoor hoorde je de Loverboy van Billy Ocean. Met dat hele leuke introotje kom ik net achter voor een jingletje. Dus dat hoor je binnenkort weer terug. Moet even aan de grotere jingle guru vragen of die daar iets mee kan. Ja, we hebben een jingle guru, die maakt jingletjes voor me, voor u. En ik doe weer wat anders voor hem. Dus zo gaat dat in het programma-wereldje. Terug naar de muziek. We gaan terug naar de jaren 90. Samen met Mel en Kim en Showing Out.

Ja, uit Engeland afkomstig. Mel en Kim uit het Stock Aitken en Waterman conglomeraat, zullen we dat maar noemen. En daar hadden ze met Showing Out en daar hadden ze nog een paar enkele hitjes. En een van de dames is ons helaas ontvallen. We gaan zo'n beetje naar het einde van de show. Ik wil je alvast een fijne week wensen de komende week. Wat hebben we daar nog meer om te vertellen? Nee, eigenlijk niet. Wil je meer weten over het programma? Kijk eens op de Facebookpagina van Weekendkracht Dance Classics. Dan staan zoal de nieuwtjes op. Het is niet zo dat we daar iedere week iets op posten. Maar als je er natuurlijk het liked, dan krijg je vanzelf de berichtjes binnen als we daar iets op posten. Ik blijf nog even in de jaren 90 met het laatste nummer wat wij voor jou gaan draaien. Dat is de Buffalo Stance en de Extended Remix. Ik zou zeggen, blijf veilig, blijf safe. Komende week, dan zie ik je zelf vanzelf weer volgende week op jouw favoriete station op dezelfde tijd dat je nu luistert. Groetjes en een Brabantse oudoe. Scratching and give me a beat.

0: het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier wel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 1978 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 1979, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 1978 hebben ze het over de leuke Roxanne. Roxanne!

0: twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere de deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: De nummer 1 van deze week in de Shoebox.
1: En dan straks nog het 1982, de musical You've Been Past the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar dit jaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1 1998.

Zweedse zangeres en ze heette Emilia. Emilia Rydberg eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens The Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen winter gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

Echte Belgische popmuziek daar straks uit 79 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd toch door Snowy White met Bird of Paradise en nog eentje uit de 80er jaren, dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad. Daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Carrie and the Pacemakers.

Harry and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fair Week Was the Mercy. Plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

Voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaiden we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantis X en Life is a Mystery uit 1998.

de Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang. Het begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn

0: deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donnie en Mary Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale and Grace. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Graag tot volgende week dus. Klaart u met deze van Love and Kisses. Maxi-versie uit 78. Thank God it's Friday.
1: Thank God it's Friday. Thank God it's Friday.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Rough Velvet.
3: Because there's more to music than hits alone.
4: Ici, mon jeune amour, Gerard Klaassen.
5: Gerard Klaassen.
6: Van harte vrienden, dit is Emma Jane van haar nieuwe Lost at Last album. Dit is Take Me Home.

hebben heel veel nieuwe plaatjes binnengekregen. Het regent platen, zelfs de herinneringen aan de zomerplaatjes. Ja, dat kom je natuurlijk ook tegen. Zeg, de volgende is van Kara McGillian. En dat gaat over een brief die onder de tranen zit, de tear-stained letter.

0: Billy Perry heeft ook een nieuwe gemaakt, heeft aan ons toegezonden en ze kondigt hem zelf even aan.
1: Hi, I'm Billy Perry and this is my new song, Hanging Off a Cliff.

De Boogie Beasts waren dat met disco, met hip-hop, blues. Je moet er even aan wennen. Ben gelukkig vrienden Christina Clifford wel, want zij zingt heel uitgelaten. I feel lucky. Ik ben heel gelukkig.

is een overvloed aan nieuwe singles en mooie dingen. En ook mensen die een album proberen uit te brengen en dat naar aanleiding vast een singeltje naar ons toe sturen. Zoals Gary Said, is deze.

schitterende brand new music coming to you from the Netherlands. Keep in touch with the Dutch, dat zeg ik er altijd even bij. Sarah Riches, en ze heeft een nummer geschreven, denk ik. Dat heet Devil in Blue, en ze zingt hem ook nog eens zelf.

0: In the northern part of the Netherlands, the weather forecast is spoken by Harma Boer, and on the local radio, and she is quite a well-known Groninger. Martin Blok is dat ook. Samen hebben ze een liedje gemaakt, en dat heet, en dat gaat natuurlijk op zijn Gronings, Ast in de Zummer Snijdt. Dat is Groningen. Als het in de zomer sneeuwt. Ja, ik bedoel, ik zal het er even bij vertalen.
1: Het stormt en het wordt

0: Dan is het nu zover, vrienden, dat wij terug gaan kijken in de vorige eeuw. En we slaan woest om ons heen, we diepen daar allerlei plaatjes op. Het weeshuis van de hits misschien wel. In elk geval krijgen ze nu te horen. Het is tijd voor
1: muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3.

0: Ja, je kon wel horen wie het uitgezocht had hè, deze keer. Dat was natuurlijk onze technicus Dirk Loonstra. Dat was I Love Rock and Roll. Dat doet hij ook inderdaad. En hij laat het John Jett dan zingen, nietwaar? Nou, dan hebben we Eddie Cochran gehoord natuurlijk met Three Steps to Heaven. En we hebben Bonnie Tyler gehoord. Ja. Bonnie Tyler met Bright Eyes, oftewel Turn Around. En dat completeerde dan onze zwijmel 3 van vandaag.
1: Een rustpuntje in dit programma.
2: Rustpuntje? Wat rustpuntje? De beuker in!
0: En dat heb ik uitgezocht uiteraard. Derrish Blues, Johnny Winter.

Het was een Dutch artist en het is called Pascal Plaggenborg. En Vleugels in the Wind, oftewel Wings in the Wind. Goed zo. Dan gaan we nu overvrenden naar de laatste artiesten die wij in het eerste uur draaien. En dat is Russell Kitchen. En dit is het nummer Counting Magpies.

0: luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Because there's more to music than hits alone.
2: Ici, Gerard Klaassen.
3: Gerard Klaassen.

Wij zoeken naar muziek voor de Zwijmeldrie, voor dit tweede uur, stuiten wij op de Outsiders. Dat was een band uit Amsterdam en die werd opgericht door Wally Tax. Hij was toen 12 jaar oud en in eerste instantie was dat voornamelijk in de omgeving van Amsterdam. Maar ik moet toch zeggen dat het, toch wel wapenfeiten. Bij het tweede optreden van de Rolling Stones bijvoorbeeld speelden ze in het voorprogramma. En ja, er was er een beetje een chaos in 1964. En Hitweek die schreef toen, dat was een blad, dat de Outsiders beter waren dan de Stones. En de fans waren daar totaal mee eens. Zoals ik al zei, het is opgericht door Wally Tax. En later ging hij solo. En hij heeft één plaat gemaakt, die heeft de top 40 gehaald in 1967. En dat was Let's Forget What I Said. En dat is dan de laatste plaat. We besteden even een klein beetje aandacht zo aan deze Outsiders en aan Wally Tax persoonlijk. Hij is diep betreurd, hij is al overleden.

het knarsen van deze 45 toerenplaat nog. Dat doet me denken aan The Band of Rain. Dat is A Text from My Ex. We hebben het de vorige keer ook laten horen. Dat begint met het knarsen.

The Band of Rain. De plaat, de album heet I'm Trouble. Nee. Het Here's Trouble heet het. En de volgende song is I'm Trouble. En dat klinkt zo.

Zo, en ik vind af en toe moet je ook wat te mekkeren hebben en te klagen. En dat komt dan neer van Sherry Harding op de haar schouders. Money Man van Storyland en dat gaat zo.

Je moet ook echt dingen onthouden, hè, als presentator. En gelukkig heb ik dan aan de andere kant van daaruit Dijk Loonstraat zitten, die mij af en toe heeft herinnerd. Ik heb zo'n, hij kan in één oor van mijn koptelefoon kan hij iets tegen mij zeggen. En hij zei, Waylon Walker, zei hij, Waylon Walker. En dan Blues Lightning, een kort nummer. Kunnen nog net even tussen, want we hebben straks natuurlijk ook weer die zwijmel drie. Goed, Dijk. Dus dit is Blues Lightning van Waylon Walker.

0: Waylon Walker, dus prachtig, hè? Goed, vrienden, we gaan over tot de zwijmelaars. Tijd voor...
1: Muziek. Uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3.

0: Ik ben even weggelopen om koffie te halen. En Dirk, de rest helemaal nooit opgeschreven, jong, wat er allemaal voor lotjes waren. Ik weet nog dat dit de Waterboys ben. Met The Hole of the Moon. En dan kijk ik. Oh, wacht, dat waren The Tokens. Yes. 1961, The Tokens. Met The Lion Sleeps Tonight, Wim Away of zo. En we zijn geopend. De drie, dat was REO Speedwagon, The Rock and Roll Stars. Dankjewel dat je het even voor me op scherm hebt gezet, jongen.
1: Gerhard Claassen.
2: Hi, Blues Man.

So juist hadden we Waylon Walker en dit is Otis Walker en zijn album is getiteld Forward 2026. Nou, we zijn geopend met, ja, jullie moeten toch twee laten horen, hè, want dit is steen goede muziek. We zijn geopend met een lied dat, kijk, dat komt weer niet op het scherm. Waar is dat nou dan toch? Oh, daar is het al. Wat is het dan even lezen? En dan Forward. Ah, kijk, dat is natuurlijk de titelsong, jawel. Nou. Titelsong en dan gaan we door met Kikkerik. Ook weer op het scherm. Dat is hartstikke leuk dat je dat doet. Are we doing this? En dat klinkt nog mooier.

diving to hell. You're feeling the pain.

af en toe krijg je muziek binnen, vrienden. En dan is het zo, dan we luisteren dat gezamenlijk even. En dan bij die eerste noten, dan doet Dirk hem dan even doorspoelen. Dat kan hij heel goed. En dan zo, hij ziet dan op het scherm wat dan de mooiste strofen zijn. Ik heb er geen oog voor, maar hij wel. Dan hebben wij nu een single binnengekregen van Fien Sabel. We hebben natuurlijk even opgezocht of we meer kennen van deze zangeres. Jawel, een jonge meid. En ze heeft een song van Adele ten gehoor gebracht tijdens zo'n talententoestand. We houden ons daar verder niet mee bezig. Maar Fien Sabel heeft een Nederlandstalige single gemaakt. En die heet Laat mij maar gaan. En dat is, daar moet je even voor gaan zitten.

Jammer hè, het is een gemiste kans. Die stem van het kind, dat is zo ontzettend mooi. En dat past zo goed bij ballads. En dan, dit is natuurlijk zo commercieel als de pest. Dus dat zullen we verder... Maar let op, Fien Sabel, let daarop. We hopen dat we meer muziek van haar krijgen. En waarschijnlijk ook een album. Guto Konrad, vrienden, is de laatste album wat we voor je opengooien. En dat album dat heet Looking for Change. En dan draaien we in eerste instantie Fade Away. Daarna krijg je het liedje Hope. Dit gaat dan per strekkende meter. Want het zijn toch behoorlijk mooie nummers. Guto Konrad, een gitarist en jonge vent ook, gitarist. En werkelijk, hij gebruikt zijn gitaar als een ijzer. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Hij gebruikt zijn gitaar als een ijzer. Heel mooi. En dit is Fade Away. En ik zeg namens Dirk van tot de volgende keer. Mooi.